0: Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 1:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Picasso for everyone, from everywhere, every time.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Fantastisch weer dit.
1: Blijft altijd genieten.
2: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
3: Wat klinkt het zo moet?
4: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
2: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

caso, for everyone, from everywhere, everybody.

verdwenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: Op ieder feestje ben je erbij.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Natuurlijk.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
1: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in dit materiaal hebben.
0: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
2: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is, heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles, zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
0: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

This is Razo Summer Radio.

0: Dit is Razo.
1: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
1: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
0: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haan.
2: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
3: Ja, eind komt in zicht gelukkig.
4: Waar zitten de pijntjes?
3: Mijn enkel.
4: Oh.
3: En de blaren.
4: Hoeveel?
3: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is wel de hele onderkant.
4: Oké, nou.
0: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.
1: Voor Amsterdam en omgeving. Dit is Radio.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Canada will do whatever it takes to build our.
2: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
0: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
1: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
0: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De S. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in

0: Luister elke dag naar de stem van Razzo. Op de 105.2 in de ether en de 103.8 kabel.
1: Genuine. The life.
2: 5 seconds and counting.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie andere in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio.

0: Radio Zuidoost. Waar wij voor staan.
1: Actualiteiten, cultuur,

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

En ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders. En soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon...

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Yeah man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
1: In our hometown, Radio Razo wears the crown.
2: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
3: Dit is Razo.
4: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether. Radio Amsterdam Zuidoost.
5: Razo.
4: Luister elke dag naar
5: Razo.
4: Op de 105.2 in de Ether.
5: Razo.
6: Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo. Het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost.
7: Naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: En voor je greedy fuleri, dan naar Razo, nomo nomo, je moet proberen.

0: Radio Razo for everyone, everywhere, every time. Razo got the power.
1: ...24 uur per dag, 7 dagen.
2: Antilliaans of Surinaams?
3: Brazo, brazo.
2: Afrikaans of Nederlands?
3: Brazo.
2: Amsterdam, yes, say it loud. Razo voor jong en oud.
4: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the...

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarros. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: la tuning. Live, zijn we te zien op Razo Radio.
1: Livestream, live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the new era.

I just want to say thank you, Lord. I just want to say thank you.

0: ladies and gentlemen. Welcome to the New Era Radio. By the people, for the people. From us, for you. No nonsense, just real talk. New Era!
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

Dit is The Station of the Nation. Razo Radio. De vrijdag 24 juli 2026.

Tot 3 uur in de ochtend is dit de DJ's Max Max Show. Fout en foutang. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. Studio Massanga.

Daj hori bredede, daj hori libide. Dit is Razo Radio, de station of the nation, 105.2 FM in de ether en natuurlijk ook via razo020.nl wereldwijd te beluisteren.

Let op de tijd, het is 9:55. 9:55. Nogmaals een hele goede avond. En welkom bij Razo Radio. 105.2 FM in de ether en natuurlijk ook wereldwijd via razo020.nl.

Inmiddels 9:50. 9:50. Blijf afgestemd. Dit is Razo Radio. Mijn naam Dietwien Jasserun. Voor u tot 3:00 in de ochtend met de DJ's Mix Max Show. Hai baya fout en foutang. Alasani boom. Dame baru alamalewan bigi odi.

0: Oké dan. Je mag er alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Pas op, hè. Het is weer de vrijdagavond, die gezellige vrijdagavond bij Razo Radio. De DJ's Mix Max Show, iedere vrijdagavond. Vanuit Studio Masanga.
1: Masonde na wadrasei, ugambri mitu menele. Wantum dentini bepsa, asan ben trobi wa orupa. Opa pipa ben gratfadong, na ben saka fike na drong.

0: Nogmaals een hele goede avond. Vrijdag 24 juli 2026. Vaf de Artje Maaf Midapena in die Swietis Ranankondre. Flora A, Flora B. Magenta.
1: Oh my Joosje, ben Aksimi. Waarin in die Sebiri. Middag je oma, ze hebben geen spijt.

En spesielt ook toen Orie Mebar, Alades, maar dat penna Rutlaan. Ja, Lina Prisiri, Fajde Fajtang. Groetjes van mij, die twee Jesseren.

Nogmaals met Baru allemaal aan Sweetie Odi. Tai Hori, Libide. Vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. Studio Masanga. Op deze zwoele vrijdagavond. Hip!

0: de gouden tijden. Orchestra Washboard van toen. Wat een heerlijke muziek maakte die band toen toch. Blijf afgestemd. 14 voor 10.
1: Sla non contre, brinca prima.

0: Oké, dan. Dit is Razo Radio.
1: Ze zijn zo non-dambaro. Ze blijven non-dambar. Allee! Astrid.
2: Wow, wow.
1: Madimi, bende, wow.

Let op de tijd, het is klokslag 10 uur. Klokslag 10 uur, dit is Razo Radio, de station of the nation. Op deze vrijdag van 24 juli 2026. De DJ's Mix Max Show tot 3 uur in de ochtend. Mijn naam, Dietwien Jessireun, vanuit de grote studio hier in Amsterdam Zuidoost. Studio Masanga. Odi, odi, me baru, alamala, amis,

0: Andy?
1: Ja, we zitten daar, hè.
0: Dat doet hij niet.
1: Dit is Razo Radio. En hoe die hoor je...

Allee, dit is Razo Radio, the station of the nation. Tot 3 uur in de ochtend, de DJ's Mixbak Show. Mina Koprokanu, de Tafra Kring, Misakong Sibigrong. Ja, Mina Koprokanu, de Tafra Kring, Misakong Sibigrong. Oftewel, je kan het vergelijken van... Pas als iedereen zijn buikje rond heeft, dus alles manjangba, is het mij gegund om de restjes te gebruiken. Hiep, piep, piep, hoeree, dit is Razo Radio, the station of the nation. Inmiddels is het al 13 minuten over 10. 13 over 10, en u weet het. Alla vreda nejitim dit op radio, radio Razo me aksum. If jou am timbre kodoti di Razo Radio, ik kan storten dat pa IBAN rekeningnummer voor Razo Radio NL 36 Rabo 01-4892-0500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, if jou am timbre kodoti, jou am tim bijdrage, kleinigheid, maakt niet uit hoeveel. U kunt het storten op het IBAN rekeningnummer van Razo Radio NL 36 Rabo 01-4892-0500 ten name van RTV Razo. Tot 3 uur in de ochtend dus, de DJ's Mixbak Show, ondergetekende Dietwien Yasrin Ebadu Alabalawa. Bigi Odi.

Nogmaals een hele goede avond u allen toegewenst. Dit is Razo Radio, the station of the nation. Op deze vrijdag van 24 juli 2020.

Ja, want liefde is slechts een woord. Doordat je iemand tegenkomt die het betekenis geeft, dat is liefde.

station, specially for you. Ala mi lobby wang fo de fo tang. Tot 3 uur in de ochtend. De DJ's Mix Max Show. Mijn naam nogmaals, Dietwien Jasrum.

Een lekker nummer om te schuiven over de vloer. Samen met je geliefde dus Aldus de Master Blasters met hun soul medley. Het is inmiddels 7 minuten voor half elf. Dit is nog steeds Razo.

Dit is Razo Radio. Nogmaals de hartelijke groeten aan u allen. Groetjes richting Suriname. Groetjes richting Curaçao. De Verenigde Staten van Amerika. Groot Amsterdam, een hele goede avond. Purmerend, Amsterdam, Hilversum, overal waar te beluisteren zijn. Almere, Almere buiten, Almere stad. Dit is Razo Radio. En natuurlijk Utrecht niet te vergeten.

Yes. En natuurlijk moeten we Voorburg ook niet vergeten. Hallo, Voorburg. Gewoon de Foutang. Alle plaatsen die ik vergeten ben of niet heb opgenoemd. Iedereen die luistert. Mitang lobby allemaal.

Het is van jou, mami, van jou alleen. Dit is nog steeds Razo Radio, de Station of the Nation. 11:02. Straks brengen wij u Razo nieuws en informatie.

Let op de tijd, het is 10 minuten over half 11. 10 over half 11. Dit is Razo, nieuws en informatie op deze vrijdag van 24 juli 2026. Van 25 juli, dat is morgen dus, tot en met 8 augustus... ligt in 53 bijzondere gebouwen in Amsterdam op in de kleuren van de regenboog. Ook de gemeente doet mee met een aantal panden. En hiermee geven we gehoor aan de oproep van Pride Amsterdam om World Pride op deze manier luister bij te zetten. De regenboog is het bekendste symbool van de LHBTI-gemeenschap. Maar dat is pas sinds 1978 zo. Daarvoor gebruikten mensen andere kleuren en telkens om zichzelf zichtbaar te maken van elkaar te herkennen. Lange tijd konden veel mensen uit de LHBTI-gemeenschap niet openlijk laten zien wie zij waren. Ze konden te maken krijgen met afwijzing, ontslag, politiecontrole of problemen binnen hun familie of de kerk. Daarom ontstonden subtiele herkenningstekens. En kleuren speelden daarbij een belangrijke rol. Eind 19e eeuw werd de groene anjer een herkenningsteken voor homoseksuele mannen. Dit valt te herleiden naar schrijver Oscar Wilde. En in artistieke kringen was wel bekend of werd vermoed dat Wilde relaties met mannen had. Wilde vroeg vrienden om een kunstmatige groen gekleurde anjer in een knoopsgat te dragen. En vanaf het begin van de 20e eeuw werd lavendel vooral verbonden met homoseksualiteit. Vanaf eind jaren 60 werd de homobeweging zichtbaar. Mensen gingen demonstreren, maakten eigen tijdschriften en theater, liet er van zich horen en radio en televisie openden cafés en andere ontmoetingsplekken. In de jaren 70 namen homoactivisten het symbool over. Ze maakten van een teken van onderdrukking een teken van verzet en trots. Ook het homo-monument in Amsterdam bestaat uit 3 roze driehoeken. En het monument herdenkt mensen die vanwege hun seksuele gerichtheid zijn vervolgd en staat ook voor vrijheid en verzet. Paars speelde vooral een rol in het lesbische en feministische activisme. De actiegroep Paarse September gebruikte de kleur bewust in haar naam. De groep verzette zich tegen het idee dat heteroseksualiteit vanzelfsprekend was. En de eerste regenboogvlag werd in 1978 ontworpen door kunstenaar en activist Gilbert Baker in San Francisco. Hij wilde een positief symbool dat niet alleen verwees naar strijd en vervolging. De verschillende kleuren vormden samen één geheel en stonden voor de verscheidenheid binnen de gemeenschap. In 2017 werden zwart en bruin aan de vlag toegevoegd om aandacht te vragen voor zwart LHBTI, mensen en andere mensen van kleur. En in 2018 kwamen ook de kleuren van de transvlag erbij: lichtblauw, lichtroos en wit. Tijdens de World Pride kleurt Amsterdam mee in de kleuren van de regenboog. 53 gebouwen, waaronder het stadhuis en tuinstadhuis, is in stadsdeel Nieuw-West, Centraal Station, het passagiersterminal, de Stopra en het filmmuseum, Johan Cruijff Arena, Van Gogh Museum, ITA, Beurs van Berlage, Paradiso,
Koepelkerk, Ziggo Dome en de Bijenkorf zijn tussen 10 uur en 7 uur verlicht. En ook de bedrijven en inwoners kunnen meedoen. En op 8 augustus trekt de World Pride Mars vanaf de President Kennedy-laan naar het Martin Luther King Park, naar het Museumplein. En bij het afsluiten gaan de lichten met het symbolische druk op de knop weer uit. Van roze driehoek tot regenboogvlag met extra kleuren. Van 25 juli tot en met 8 augustus dus. Pride Amsterdam, World Pride.

En vergeet je niet, morgen, zaterdag en zondag, het derde weekend van het Kwaku Zomertoernooi. Hier in Amsterdam Zuidoost. De moeite waard om er naartoe te gaan. Het Kwaku Zomertoernooi. Amsterdam Zuidoost.

En tot zover deze korte Razo nieuws en informatie op deze vrijdag van 24 juli 2026. Let op de juiste tijd, het is inmiddels 14 minuten voor 11. 14 voor 11. Dit is nog steeds Razo Radio, de DJ's Max Max Show, tot 3 uur in de ochtend. En mijn naam, Dietwien Jasuren.

Inmiddels 10 minuten voor 11. 10 voor 11, dit is Razo Radio. En we are the station of the nation. En ik blijf het zeggen. Tai hori, libide. Hip, hip, hip.

Het is en blijft een schitterend nummer. Je kan er 10 keer naar luisteren op een dag. En het blijft schitterend. Dankjewel, Tanio. Dankjewel, Joanna. Met het schitterende nummer Zwaar Ohana. Dankjewel. Een big up aan jullie alle twee. Ook namens Razo Radio.

0: blazen met ons tijd.
1: Let op de tijd. 4 minuten voor 11. 4 voor 11. Dit is Razo Radio.
0: Woman.

Inmiddels 11:01. Op deze vrijdagavond, die zwoele vrijdagavond, 24 juli 2026.

Inmiddels 3:53. 3:53. Tot 3:00 in de ochtend dus. De DJ's Mixmax Show vanuit die grote studio hier in Amsterdam-Zuidoost. Studio Masanga. Blijf dus afgestemd. Razo Radio.

gezelligheid op deze vrijdagavond. De vrijdagavond van 24 juli 2026. Nogmaals, odi odi nebaru allamala. En isap tak bitang lobby allamala.

Inmiddels 8:08. 8:08. Live afgestemd op Razo Radio. En ook de hartelijke groeten van alle medewerkers van Razo Radio. Naar u allen toe.

0: Blast and Blasters. Om 11:50 via Razo Radio.
1: Maar als je mij een vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen.
0: Als je mij een vingertje wijst.

Kijk dus uit, hè. Er zijn mannen zo wang vinger, de zo alatin vinger. Ik ga de takkie alami vinger nami wijsvinger.

0: En zo heb je ook een triggervinger. Natuurlijk heb je ook een triggervinger. Een triggervinger. En een triggervinger kunt u niet goed buigen en strekken. Soms blijft de vinger krom staan, waardoor een triggervinger ontstaat, is onbekend. En de klachten kunnen vanzelf verdwijnen. Soms kan een prik of een operatie helpen. Dat is een triggervinger. Yes, dit is nog steeds Razo Radio. Bode Foutang.
1: Ja,

Die gezelligheid weer op deze vrijdagavond. Een zwoele vrijdagavond. Het is heel erg warm. En het weekend wordt nog warmer hier. Droogte hier in Europa. Droogte in Europa. Er dreigt een watertekort ook zelf hier in Europa. We moeten allemaal zuinig omgaan met water. Zeker weten. Hiep, piep, piep. Dit is Razo Radio. En als je het warm hebt, doe je de airconditioning aan. Lekker koel, frisse lucht. Maar met de energieprijzen van tegenwoordig... in een mandraja airco toemsi lang aan toe. Hiep, piep, piep.

En sommige mensen in warme landen, zoals in Suriname, die hebben die luxe om een airconditioning in een woonkamer of slaapkamer te hebben. Wat mooi!

En ik moet een speciale groet doen aan mijn lieve, lieve Lina Prisieri. Lina, fijne fijn. Ik denk altijd aan je op de vrijdagavond, hoor. En Lina vindt het zo geweldig dat ik altijd haar naam doe. Voor jou wel, hoor, Lina.

Mi sukut robi ja nanga erko gedu. Hiep, piep, piep. Ja hoor, gudu, geniet er maar van. Het is je gegund. Voor jou wel.

kom ik wie met plezier. Kom ik wie met plezier. Kom ik wie dansie. Het leven duurt maar even. Dus geniet ervan. Hiep, piep, piep, piep. Bika, mi tang, love you. Ja, ja.

0: schipper mag ik overvaren? Ik wil overvliegen.
1: Schipper mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan niet zeggen, ja of nee?
0: Overvliegen naar mijn sweetie Gondres Ranang? Hip, hip, hip.

Daar wil ik de speciale groetjes doen aan die lieve mensen daar. Orfistraat daar in Flora A. Groetjes vanuit de studio. Biggie, Bossies en Brassas voor jullie allemaal. Ja, specially for you. Natuurlijk overal daar in Suriname waar ze luisteren naar Razo Radio, de DJ's Max Max Show.

0: met de zaal die muren leed.
1: Nee.
0: Oh, wij maar strekken op je wacht, jongen. Boom, bijzit die kamer voor door. Maar nu was man in Spang, alles mij tang. Master Blaster naman. Tene, tina, zo.
1: Hip, hip, hip. Hey, fire.

Inmiddels 4 minuten over half 12. 4 minuten over half 12. Dit is nog steeds Razo Radio. De DJ's Mix Max Show tot 3 uur in de ochtend. Mijn naam, Dietwien Jessiren.

0: Yes. Sweetie, no more. Hip, hip, hip, hip. Hoe is de stemming daar thuis? Ik zie het allemaal voor me, hoor. Het is weekend! Maak er wat van. Maak het gezellig. Maak iets lekkers in het weekend. Verras iedereen met iets lekkers.
1: Ja, zo, ja. Wat is zo, ja. Wat is zo, ja.

0: takia, kara takia, titi zozoya, shwiti no moya, bose no moya, nake no moya, taki no moya, luke no moya, pasa baria.
1: Let op de tijd, 10 minuten over half 12. 10 over half 12. Zometeen mijn collega Marius Vrot. Ik ben er voor u tot 12 uur. Geniet er dus even van. Dit is Razo Radio, the station of the nation.

sort du vom Fong dann? Hip, hip, hip, hip, hip. Raadsel dus. Sort du vom Fong alobi? Ik heb geen idee. Nessa so Rosalina dann?

Aj, baja. Ja, ma ta vie, sa ja, da je vermo šat koto.

Wat is het toch gezellig, de DJ's Mixmax Show? Iedere vrijdagavond van 10 uur 's avonds tot 3 uur in de ochtend. Een nieuwe aflevering van de DJ's Mixmax Show.

Let op de tijd, het is 6 minuten voor 12. 6 voor 12. Mijn tijd voor deze avond zit erop. Zometeen neemt collega Marius Grot het van mij over. Blijf afgestemd. Die 105.2 FM in de ether. En vergeet u niet even jouw Amtsienbroek dat die Razo Radio. Stort een tapa IBAN rekeningnummer voor Razo Radio. NL 36 Rabo 01 4892 5000. Alvast Grantangi, dank u wel.

Het is klokslag 12 uur, klokslag 12 uur. Dat betekent een hele goede morgen, luisteraars, waar u zich ook mag bevinden. Maar u schrot groet u allen. Odi odi me baru allemaal wansi poude. Anjunde broko. 25 juli van het jaar 2026. Dit is het JJ's Max Max Show deel 2. Dank u wel dat u hebt willen luisteren naar dit win. Tussen 10 en 12. En u hebt genoten van zijn gedeelte, ben ik zeker van. Nogmaals, odi odi, me baru alamala. Ik groet u allen waar u zich ook mag bevinden. Binnen en buiten Nederland, binnen en buiten Amsterdam. En als ik zeg buiten Nederland, dat denk ik aan Milobi Surimaribo, Amerika, Karkong, Curaçao, Aruba. Maar aan de zieken wens ik een van harte beterschap. Zij die in rouw gedompeld zijn, wens ik heel veel sterkte toe. Aan alle jarigen van deze week. En de komende week. Alvast Gods rijkste zegen toegewenst. Mijn naam Marius Grot. Tot 3 uur vannacht. Groetjes, groetjes aan alle luisteraars. En ik wens u alvast een fijne luisterstemming toe. Zometeen na de tune gaan we een aanvang maken met het woord van de week. En daar aansluiten de felicitaties. Blijft u afgestemd.

En dat was de formatie Sangrafu met Noah Rai, tevens onze tune voor de DJ's Mix Max Show. Het is klokslag 10 minuten over 12, 10 minuten over 12. Nogmaals een hele goede morgen. En wij gaan nu een aanvang maken met het woord van de week.

Lieve luisteraars, een hele goede morgen. Uw aandacht voor het woord van de week. Het woord van de week zegt: de Heere is nabij, de gebrokenen van het hart, en hij verlost de verslagenen van geest. Nogmaals, de Heere is nabij, de gebrokenen van het hart, en hij verlost de verslagenen van geest. Psalm 34, vers 19. En de bijgesloten tekst zegt: u telt mijn zwerftochten, u vangt mijn tranen op in uw kruik. U telt mijn zwerftochten, u vangt mijn tranen op in uw kruik. Psalm 56, vers 9. Lieve luisteraars, broeders en zusters, u hoort het al wat de dagtekst zegt. De Heere is nabij. En hij is deze gehele week met u, aan uw zijde. Hij heeft u overladen met zijn zegeningen. De zieken, zij die jarig zijn of die jarig waren, zij die naar hun werk zijn gegaan of zij die wat te doen hadden deze week, wat dan ook, de Heere is altijd met u, op uw werk, wat u ook doet, want hij is altijd nabij. En dat heeft hij deze gehele week ook gewezen aan u. Wie u ook bent, ongeacht wie u bent, hij is er voor ons allemaal. En dat gaat hij ook doen de nieuwe komende week. Zal hij zijn aan onze zijde, ons overladen met zijn zegeningen. Hij waakt over ons dag en nacht, elk uur, elk ogenblik. En dat gaat hij ook doen, zoals ik het al zei, de komende nieuwe week. Bid tot hem, blijf hem vragen om kracht en genade. En dan zal hij jou overladen met zijn zegeningen. Amen.

Take you bromti na you anu na you percentitu langa libi en gezondheid dat mi e winsi ala fayar misi na fayar masra en ieder die jarig is en ieder die jarig zijn geweest Gods genade wens ik u toe. Hij heeft het tot stand gebracht weer een jaar aan uw leven toe te voegen. Hij die over het leven en de dood beschikt. Hij die ons kent bij naam, ongeacht wie wij zijn, ongeacht taal die wij spreken. Er is maar één God en dat is de Almachtige Vader. Wij noemen hem Jehovah. Anderen noemen hem Allah, anderen roepen hem Bhagwan, maar is de één en dezelfde God die wij dienen, loven en prijzen. Dus ook u, o jarige van vandaag, morgen, de komende week, ook u die gisteren jarig was, God is er met u en hij heeft u overladen met zijn zegeningen. Dat hij weer een jaar aan uw leven heeft toegevoegd. Ga uw nieuwe levensjaar in met zijn genade, zijn kracht en zijn wijsheid. Maar meer met gezondheid. Want hij alleen kan uw gezondheid schenken. Niet de mens, maar hij die voor ons zorgt. Hij die met ons is, dag en nacht, elk uur, elk ogenblik. Daarom ook vier vandaag je verjaardag, maar plaats God in het middenpunt. Want hij heeft dit tot stand gebracht. En zeg dan amen tot de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik wens u een fijne verjaardag toe, met de genade van God Almachtig. En ook namens het hele Razelgoed Crew, in het bijzonder de DJ's Mix Max Show. Njouwa sweet verjaardag. Nanga genade voor Masragado.

Voor alle jarigen van vandaag, morgen de komende week. Lekker bazuinkoormuziek. Tikka segi fumas regado. Na hem genade.

Nogmaals, alle jarigen van vandaag, morgen de komende week, Gods rijkste zegen toegewenst door het hele Razo-familie in het bijzonder, de GG's Mixmax Show, Dietwin Jensren de captain en de co-pilot Marius Grot. En ook de rest van het hele Razo-familie. Gods rijkste zegen toegewenst, bazuinkoormuziek voor jullie allemaal. Alsjeblieft.

houdt gij hun handen beide met kracht omvang. Geef hun een vast geleide op smalle pad. Alleen kunnen zij niet verder, geen enkele tree.

alle jarigen van vandaag, morgen de komende week. En ook zij die jarig geweest zijn, Utika Segi en Agenade voor Masrawado.

De formatie Sabaku feliciteert ook een ieder die jarig zijn vandaag, morgen, de komende week. Sabaku Koraal, als de Heer mijn herder.

0: Rabakutijn.
1: God zegen aan alle jarigen van vandaag, morgen, de komende week. Ook zij die jarig geweest zijn, Gods rijkste zegen toegewenst. Maak jullie een hele mooie dag van. De families, de vrienden, kennissen, maak jullie een mooie dag met de jarige. Maar de jarige moet weten om God in het middenpunt te plaatsen. De nawa hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeré! En dat waren de felicitaties van deze week. En ook het woord van de week. En ik hoop dat u ze allemaal hebt opgeslagen in uw hart. En dan zult u Gods zegen voelen. Het is 4:05. 4:05. Dit is nog steeds your DJ's Mixmax Show deel 2. Tot 3:00 vannacht. Zij die nu pas hebben afgestemd, mijn naam is Marius Grot. Elke vrijdag op zaterdag tussen 10 en 3:00 in de nacht. Dit is Run, de captain en de co-pilot Marius Grot, de DJ's Mix Max Show. Wij gaan verder met de DJ's Mix Max Show tot 3:00 vannacht.

Dank u wel, Wijlen Max Nijman met Farah. 10 minuten over half 1. 10 minuten over half 1.

Nogmaals groetjes aan een ieder die nu pas hebben afgestemd. Dit is de DJ's Mix Max Show deel 2. Op deze vroege zaterdagmorgen 25 juli van het jaar 2026.

Het is 15 minuten voor 1, 15 minuten voor 1. En dit is nog steeds Your DJ's Mix Max Show op deze vroege zaterdag. Morgen 25 juli van het jaar 2026. En ook aan een goed hart levert haar bijdrage met haar machtig nummer. Luister u zelf maar, daar komt-ie.

0: Nee, spreek je niet idee. In Srana Uma de Mooi Wana Wang. Wana Wang.
1: Lukure.
0: Lukure de Viri. Oh, nou wat lust,

En zo gaan wij verder met mooie nummers. Groenten uit onze eigen tuin. En om 13:30 gaan wij weer de open zee op. Dus blijft u afgestemd.

Vijf minuten voor half twee, vijf minuten voor half twee. Om half twee, het zal anderhalf uurtje. Gaan wij weer open zee op. Ja, ik ben er weer met mijn loveboat.

Het is klokslag 1:30, klokslag 1:30. En u hoort het al, onze tune. Because it's time for lovers music on this early morning. Wij gaan weer de open zee op. Weer lekker gaan genieten van lekker zeewind. En schuiven op een paar mooie nummers. Speciaal voor u geselecteerd deze week. 4 weken afwezig geweest, maar u was op een andere loveboat. En dat was de loveboat van Edwin, de captain. Maar Marius loveboat is er weer. Gerenoveerd. It's time for lovers music. Hebt u uw ticket? Want ook voor u is er een plaats gereserveerd. Simultaan met de mensen thuis. Gaan wij genieten van een paar mooie nummers. Tot 3 uur vannacht. U gaat hier, Mr. MG. De hekken zijn al open. Een kleine controle door mijn beveiligingspersoneel. Ze gaan erop letten als u nette schoenen aan hebt. Netjes gekleed bent. Geen petten. Geen gimpies. Geen opstappers. Nette schoenen, netjes gekleed. Kom aan boord. Ons decoratie vandaag, mooie vijalobies. En op elk tafel een rode roosje. Lekkere hapjes. En niet te vergeten, op elk tafel een flesje champagne. Mix. Rode wijn, witte wijn. Bij kaarslicht. Neem uw plaats in. Hou elkaar vast. Kijk elkaar recht in de ogen aan. Laat je geliefde voelen dat je voor haar bent. Laat je geliefde voelen dat je voor hem bent. All the mommies and the daddies on this early morning. En zeg met je mooie zachte stem tegen elkaar. Ik hou van jou. Me love you. I love you so much, darling. Je bent mijn alles, je bent mijn liefde. Ik hou van jou, me love you. Akusanam korokuwe, ham toke chaila behoot behoot. Because I love you so much. You are my everything. En dit alles op mijn loveboat. Daar komen nog een paar stellen aan rennen. Want de trossen gaan zo los. En de hekken dicht. Oké, laatste stelletjes binnen. Wij gaan varen. De machinist heeft het seintje al gegeven. Here we go. En we zijn aan het varen.
Dit alles op mijn loveboat. Simultaan met de mensen thuis. Welkom aan boord.

0: Het is 10 minuten over half twee. 10 minuten over half twee. Welkom, welkom aan boord. Ladies and gentlemen, here your captain is speaking to you. Welkom aan boord op deze vroege zaterdagmorgen. It's time for lovers music. My love boat, your captain, MG. En samen met u maken we een mooie vaart. En u gaat lekker schuiven op mooie nummers. U gaat mij niet veel horen, zoals u het van mij weet. Maar u krijgt de gelegenheid om te genieten van de geselecteerde nummers op deze vroege zaterdagmorgen. Ik hou u niet langer in de spanning. Gaat u genieten van de geselecteerde nummers. Alsjeblieft.
1: Hey baby, now I know you've had a few disappointments in life, and maybe a hurt or two, but you can't just give up on love. Please, won't you try just one more time, 'cause I want you to know that